Hemelse ja, Vader, hier ik kom vanmorgen. Ik sla mij op naar die bergen. Waar mijn hulp en mijn kracht vandaan komt. Dank je dat ik vanmorgen besef, Heere, dat onze hulp en onze kracht kan niet van U afkom, wat die hemel en aarde gemaakt het. Baie dank je dat ik vanmorgen weet, als dit niet voor U was, Heere, zou ons het vanochtend niet kon gemaakt het nie. Maar baie dank je dat ons besef, dat U genade vanmorgen voor ons genoeg is. Baie dank je dat ik weet vanmorgen, U het ons beskerm, U het ons gehou aan die holte van die hand. Dank je dat ons vanmorgen opkijkt naar U toe, en weet vanochtend, Heere, dat U alleen van morgen ons leiding kan gee. Ja, alleen van morgen kan die nodige woorde op ons tong en ons lippe lee vanochtend. Dank je, Heere, dat U elke woord wat vanochtend uit mijn mond uit zal kom, sal sien vanochtend. Dank je dat die Heilige Gees van morgen mij sal lei, Heere. Dank je dat ik besef vanochtend dat ik kan vanochtend niks zonder U doen nie. Meer as om vir U te vragen om mij vanochtend, Heere, aan te raak met kracht, aan te raak met U Heilige Gees om my vanmorgen te lei. Dank U, Heere, hulle wat vanmorgen na die woord van U sal luister. Dank U dat U hulle sal sien vanochtend. Dank U, Heere, dat ek bevoorreg is vanmorgen om die woord van U te bedien. Dank U, Heere, dat U vanochtend, Heere Jesus, ons vanmorgen, Heere, sal sien, Heere, soos nog nooit van tevore nie. In die naam van Jesus. Amen.

0: Skakel op Eden FM, je stem in die paradijs. Hartelijke goeiemorgen van allemaal wat mijn stem kan hoor. Ek weet daar is een hele paar mensen wat al reeds ingeskakel is. Ek weet van Eeles op pad nou uit die werkheid, van Eeles op pad werk toe. En dan is daar van Eeles wat misschien nou opgestaan het. En dan is daar van Eeles wat nou nog een bykie rust. Maar ek wil vir julle sê, hartelike goeiemorgen, ingeskakel op Eden FM, saam met my, Danny B, met die program Power of Praise, elke zondag ochend tussen 6 en 7. En ja, dis 9 augustus, dit is vrouwendag, en ja, die Heere is vir ons getrouw, die Heere is vir ons goed. Al die vrouwe, ja, nee, geseend vir die dag, en ons weet dat julle dit gaan geniet. Somtijds dan verstaan ons, somtijds dan is daar maar net van hy goed wat gebeur. Maar die Heere is vir ons getrouw. Skakel vir ons in by die volgende frequenties. Dis allangs die kus by 93.8, Karoo 103.6, Kannaland 97.8, Nuis na Plet by 99.7, Jesequa by 87.8 en Uniondale by 98.1. Dan kan julle ook gaan na ons webteste, dis my.edfm.co.za. Gaan ook na ons sociale media platforms toe, dis Facebook, TikTok, Instagram en dan ook X. En dan kan u vir my a WhatsApp stuur by 060-505-2693. Ja familie, dis 060-505-2693. Baie dankie dat julle ingeskakel is en dat julle ingehak is saam met my. Ja, hier is een hele paar koorkies en is een paar mense wat al kwaai ingeskakel het en ek is dan so blij vir die feit dat die mense ingeskakel is saam met ons. Ek probeer nou net gou iets kyk, want die Heere is vir ons getrouw, hy is vir ons God van nabij. So ja familie, maak haas en kyk dat ons daai kan doen om lekker saam met julle te kan kuier. Die Heere is vir ons getrouw, die Heere is vir ons goed. Ja, ek kyk gewoon net vir ons wat de WhatsAppies is hier so. Hier sal een hele paar WhatsAppies. Kom ons kyk gewoon net gewoon vannacht. Ons kyk gewoon vannacht, ja, daar is so WhatsAppie. Jy gaan gewoon net gewoon 100% seker maak. Daar is een WhatsAppie. En dan is hier nog een paar goedertjes wat ook hier is. Kom ons kyk om gewoon. Kom ons kyk om, ja, daar ene keer is daar, daar ene keer is daar. Die ene keer is hier zo. En ja. En ik hoor iets in die background. Maar kom eens kijk gewoon. Wat is dit familie. Die Heere is voor ons getrouw. Die Heere is voor ons geseend. En ja. Kom eens kijk nou. Ja. Hij is nog steeds daar zo. Hij is nog steeds daar. Die Heere is voor ons goed. Die Heere is voor ons getrouw. Ik probeer nog net kijk. Laat ons die WhatsAppies kan speel familie. Ja, nee, hier sê julle paar WhatsAppies, maar kom ons kyk gewoon om gewoon nog. Ek gaan nog so kyk om een lied te speel, dan gaan ek gewoon die probleem weer uitsoort, en dan is ek terug om vir julle te kan bedien. Je gaat ons!
1: Sit julle my hande by mekaar vir niemand anders as de materiegers. Jullie moet staan voor die jullie.

0: Thank you, Jason. Thank you so much. Siyabulela kakhulu enkosi. Thank you, Lebo Sirubela. Uyivile ke tata wamkelekile bendikufakele yakho ingoma. Utata kukutata ugqibungena apha mandifunde le message yakhe. Uthi molweni mama, ndihleli nani, ndingubonile sikwe nice na enkosi kakhulu. But bonile ukanti ke uBoot Bey uthi simamela phezulu 9. Molweni bangcwele, enkosi kakhulu uBoot Bey. Ukanti lo uthi
1: goeiemiddag mama Julia.
0: Hello ma'am.
1: Ik wil net voor jou vandag sê. Jy moet de geseende vrouwendag het my moeder. En ja, alles wat jy doen vir die radio, ga nie ongeziens voorbij nie. En jy moet jou lekker warm hou nie. En ek wil net vir jou sê, dankie my mama. Geniet hierdie vrouwendag. En die maand, en die Molly, jy ook geniet vrouwe maand.
0: Baie dankie man. On behalf of Auntie Molly, siyabulela kakhulu. Ukanti lo uthi molo tutu tiyeka. Ndihleli kunye nawe kwaye ndimamele sisi. Eager at Metro Grounds. Enkosi kakhulu. Utata uShwaqa uthi tata unga angasebenza nani. Uzabanika abantu inamba yakho before inkqubo iphele ukwenzela into yoba abantu bayifumane. Kwatsho kwangena umphulaphula wathi molweni mazikhali, sihleli nawe ngapha namhlanje ngale mini, ndikumamele ndilapha ezone 7 namhlanje ngakwakhibo. Nkosi bawukazi noba utshongo bangubabukazi. Ndiyakubona bawukazi, siyabulela kakhulu.

Goeiemôre Roger, ek vloek net daar aan al ons prachtige vrouwe van Eden, geseende vrouwedag sê, en dan wil ek ook so'n speciale dag, wil ek vir Minnie Lucas en vir Corrie Tyson, vir Ashleen Peterson en vir Sandra Hanni en vir Carol Hendricks, jy moet een mooie en geseende dag met julle hee. En dat kom met baie baie liefde van Dalsie, het een prachtige mosselbuik, dit reen baie baie lekker is, hou julle warm, bly gezond en wees lief vir mekaar. Mooie dag Roger en dankie.

Baie dankie, ek hoop jy dit geniet, Antie Phyllis Pedro. Broer Malcolm de Jager, ek is so bly, jy is beter. Jy wil Jim Reeves sê, The Blue Side of Lonesome. Geniet dit daar aan Tabiel Williams van Blanco. En dan Connie Francis, Wishing It Was You. Dit is ook my gunsteling Connie song, Antie Gladys, wat hierdie lied versoek. Antie Gladys Lawrence van Lavalia, George. En dan Chris Christoffelsen, Help Me Make It Through the Night. Vir Sandra Smit en haar man. En dit kom van ons eie

0: Madag meneer Roger, op het gaan baie goed. Sal meneer asblief vir my Jennifer Ras se Power of Love speel. Kom van Christina de Koker.
1: Dankie daar Christina de Koker. Suster Essie en Mbaba versoek ook die Jennifer Rush lied, The Power of Love.

0: Capcom en hulle mense het so lekker versadig geëet om Roger en jy luister na die muziek, ja nee Roger, dit is my gunsteling middag program hierdie op 'n Sondag en ja, ou Des is ingeskakel, ingehak en ingehok. Baie dankie Roger.
1: Dankie Des.
2: Goeiemiddag meneer Roger.
1: Middag.
2: En almal wat my stem kan hoor.
1: Dankie Anna.
2: A baie mooi gesiene vrouwendag aan al die vrouwens. Kom van Anna uit een nat, rienerige Ribbesdal. Dankie meneer Roger. Bye.
1: Dankie.
3: Goedemiddag meneer Roger. Baie dankie vir Sondag, goed vir elke Sondag se opoffering wat meneer vir ons so prachtige liedjie speel, wat die luisteraars
1: ook.
3: Dan sê ek, bekend en onbekend, allemaal moet een lekker vrouwe dag hê vandag. En dan, hulle moet onthou, hulle is uniek. So sê Auntie Monica.
1: Dankie Auntie Monica en Angie, ek sal volgende week jou liedjie speel, nee? Of is dit nou Annelien? Oom Ansi, ja nee, ek sal ook volgende week jou lied speel, Lady in Red, vra jy. En ook vir Josie moet ek het speel, sê Oom Ansi. Middag Roger, verjaarsdag vir Insan Belinda Miller, wat vandag verjaar, geniet jou speciale dag, Belinda. Dit kom van Marlene Thompson. Ja, en hier veel geluk, Belinda Miller. Geniet jou verjaarsdag vandag, nogal op vrouwendag, dit is baie lekker. En dan nog een paar boodskappe, Louis en Christian Liebenberg. Ek wens julle alles van die beste en dankie dat julle luister, Louis en Christian Liebenberg. San Karelse, geluk op jou verjaarsdag. En my mami Roger word Woensdag 89 jaar oud, sê Moira Tamboer. Geluk aan al die geliefdes van Antie Phyllis Pedro, sê Cheryl Roelse. En Cheryl sê, dit is allemaal mooi brief wat aan Phyllis geskryf het. Cecilia van Boortjet sê, elke vrou met een geseende vrouwendag hee. En haar skoon dochter sê, sê geluk op haar verjaarsdag, sê met het geniet. Kelvin Kuru Solomons, vrouwendag. Geseende vrouwendag vir al die dames en speciaal my vrou Lorraine en hy is ingeskakel van Johannesburg. Een sonnige Johannesburg. Die maak ons nou jaloers man Kelvin. Sibyl, Auntie Sibyl Miller is altyd lekker om van u te hoor. Sy sê, koud daar by hulle, maar sy wil haar klein seun veels geluk sê op sy verjaarsdag. Hy word 18. En dan sê Sefa, dochter Janice, geseende vrouwendag Janice, hulle was die naweek daar. Lekker luister muziek, sê Lisma Lizzie, van Morrestond in Riversdal. En Elise Kamfer sê, geseende vrouwendag, vir al die vrouwe. Dan het ek nog een hier so, wat sê, speel vir al die vrouwe, ek sal later kyk wat op daai ene is, dan is hier nog een.
4: Middag meneer Roger.
1: Middag.
4: Ek wil net baie geluk sê vir Declan Breiners, wat vandag verjaar, my klein seun is 25, en ook baie geluk aan Pastor Clive Drey van de Hoop, wat ook vandag verjaar, en geluk aan Auntie Annie Magali, wat ook vandag verjaar, hulle moet een geseende dag het, en alles wat mooi is op die pad vorentoe, en geseende vrouwe dag aan al die vrouwens, en dit kom met liefde van Auntie Ma. Dankie meneer Roger.
1: Baie dankie Auntie Ma, en dan sterkte aan die plaaikies en schoolsfamilies, met die afster van Aunt Louisa. Plaaikies, prachtige dame gewees daai, en hy sê die troostdiens is donderig in die VGK kerk 7 uur die aand, en die begrafnis is saterdag 17, komende saterdag VGK kerk 10 uur, en dit kom van Neil. Dan is hier iemand wat sê speel Deep River Woman aan die vrouwe, dit kom met liefde van Miriam Esau. Regso Miriam, volgende week, maar ek dink amper daar is een liedjie wat ek vir jou netto gaan speel. op wat jy versoek het, maar alles van die beste vir jou, Mariam Esau. Middag, ek luister na die program uit die Nat Mosselbaai. Geseënde Vrouedag vir allemaal, sê Sandra Krotz. Sê is alipad van Mosselbaai. Dankie Sandra. Alles van die beste. Geseënde Vrouedag aan al die vrouwe. Kom met liefde van Johanna van Wyk uit Parkdien.

Goeiemiddag aan elke geliefde vrou, ook aan my speciale vriendin Julia Besiek, wat by ons thuis is, van Inge Simeon. Het jy bedoel Busak of is het Besiek? Sien een vrouwendag aan elke vrou, Christina de Kokker.

0: It's time to go local, right here on Sunday Gold.
1: Bly jy luister, John Oof, dankie hoor.
2: I remember the days of my life.
1: Al die vrouwe, vooral van die VGK kerk, geseënde vrouwedag van Sister Essie en Oom Baba. Dankie Florentia Mogas.

0: En dit was Loving You van die Groot Rockets, wat in Mei 2023 ontbind is. Aan die begin was het Andries de Villiers met Memories. En my gunsteling Afrikaanse sangeres Annelie van Rooyen, bly by my. Bly by my tot 5:00 vanmiddag.
1: Goeiemiddag aan al die Sondaggoud luisteraars. Goeiemiddag Roger. Ek wil net graag my suster Meta McKelly geluk wens met haar verjaarsdag wat gister was. Ek glo jy het jou dag terdee geniet. Voorspoed en seën op jou nuwe lewensjaar. Kan jy asseblief vir I Do van die Proom speel? En dit kom van Elizabeth.
0: Baie dankie Elizabeth Barnett en geluk Maggie.

0: Je serais âgé, je vois pas 30 goed met jou. Hartstikke wat ik kan nemen van John George, zijn tweede familielid in Oudtshoorn, John George Taalmeester, wat oorlede is. Zo, ik wil niet alle sterkte daarvoor toewensen. Zijn
1: linten van Kroos.